0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeerde van de stad Itaipaminas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Rádio Estéreo Sul, Minas Gerais, Brasil.
2: 14 horas e 26 minutos.